0: Dit is het verre deel, dus maar al.
1: Proceed, dit is het.
2: Injury laceration. Ambulance 8. 1215 Holman Street. Alpha Alpha 10.
1: Engine 6, ambulance 17.
2: Overdose. Ambulance 17. 2777 Katy Freeway IV. Alpha Bravo 3.